0: hij receive een handje of both times dat het BA came in?
1: It came in at 258, 304, and at 310.
0: We see that, thank you.
1: No problem.